yawa soko pele zama ka radio cha cha chonar ga bato na wurse kalo ka me ga ya ka sha fali wo masama jibe na so take na ba me shi shoka le da madi na krag na dusji me ya ka le to soko pele yawa chap chap chap chap chap chap chap le ya lu me rozana la ya le da madi na rodrick a bien pambe mo ka fa ka madi na lam to soko pele le a pya no cham wurse mo dane me chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap Vana Mad Madina Kajija Uki Togui Togui Tekina Asmau Mamat Tabak Yo Mamat Ali Arba Alors je me référer de la petite chambre capita n'a pas yo nama bio dans ma dans grand bien sur la vie ngwale bien chez chez quoi révérend pasteur laïc président mais là ouais Madina Fatime Kaja Malato mais ça moi j'y vais c'est un technicien ça coupe.